0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
7: Bepat.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal op 40.

Ik heb meegedaan wat ik gedaan heb, palias, liefde. Abstract begrip toen zei ik erin. Ver te houden van moet toch genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat kwijt te moest, het leven is te precieus om te zeggen, je man.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
2: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons evi-chameleon.
4: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel.
2: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Zin in Duitse kwaliteit?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Koop bij Elektro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het hele weekend was het erg onduidelijk of er een akkoord is tussen de VS en Iran. Maar nu is het dan toch zover. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst is er overeenstemming gevonden over het heropenen van de straat van Hormuz vanaf vrijdag. En de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is die een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden, op alle fronten, dus ook in Libanon. Het akkoord wordt goed onthaald in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië zijn bereid om bepaalde sancties tegen Iran op te heffen. Zowel de Britse premier Starmer als de Franse president Macron vinden dat het belangrijk is dat de straat van Hormuz weer opengaat zonder beperkingen of tolheffingen. Volgens Macron opent het akkoord de weg naar vrede en stabiliteit in het hele Midden-Oosten. Op de Aziatische beurzen nam de olieprijs vanochtend alvast een flinke duik na het nieuws. Olie werd er zo'n 5% goedkoper. De Oekraïnse hoofdstad Kiev krijgt een zware Russische luchtaanval te verduren vannacht. Bij die luchtaanvallen werd een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïns-Orthodoxe kerk geraakt. Daar brak nadien ook brand uit. Er vielen daar ook een aantal gewonden. Volgens de burgemeester van Kiev zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom op dit moment. Ook een groot flatgebouw staat in brand na de inslag van een drone of een raket. Ook Kharkiv is een doelwit van Russische luchtaanvallen vannacht. Daar zijn 5 reddingswerkers om het leven gekomen. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan 2-2 gelijk gespeeld in hun eerste wedstrijd op deze wereldbeker. Nederland kwam 2 keer op voorsprong via Van Dijk en Somerville, maar zag Japan 2 keer terugkomen. Aanvoerder Virgil van Dijk was teleurgesteld.
1: Zeker dubbel gevoel, want ja, je krijgt hem heel laat tegen, dus dat is gewoon balen. En daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen een Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En ja, wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
0: Op dit moment speelt Ivoorkust tegen Ecuador. Daar staat het 1-0 voor Ivoorkust. En de match is bijna gedaan. We zitten in de laatste minuut van de toegevoegde tijd. In de 90ste minuut maakte Diallo het enige doelpunt voor Ivoorkust. Vannacht nog wat wolken, minimaal rond 10 graden. Ook overdag krijgen we zon en wolken. En dan maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer met vrijdag temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK-nieuws is te vinden in de app van Sporza.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht?
1: Oh, ze komen juist aan me

0: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Ja, zit er vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh, ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Er is dan toch een akkoord tussen de VS en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de Straat van Hormuz vanaf vrijdag en de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is die een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden op alle fronten, dus ook in Libanon. Het akkoord wordt goed onthaald in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië zeggen bereid te zijn om bepaalde sancties tegen Iran op te heffen. Zowel de Britse premier Starmer als de Franse president Macron vinden dat het belangrijk is dat de Straat van Hormuz weer opengaat zonder beperkingen of tolheffingen. Volgens Macron opent het akkoord ook de weg naar vrede en stabiliteit in het hele Midden-Oosten. Op de Aziatische beurzen nam de olieprijs vanochtend alvast een flinke duik na het nieuws. Olie werd er zo'n 5% goedkoper. In het gesloten opvangcentrum van Merksplas is het hele zondag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten. Het begon toen een bewoner een brandblusapparaat leegspoot in een ontmoetingsruimte, zegt Paulien Blondeel van Dienst Vreemdelingenzaken.
1: Het begon met één persoon die in opstand kwam en die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
0: Nog een andere bewoner stak later zijn matras in brand. Twee personeelsleden raakten bevangen door de rook. Ze moesten uiteindelijk niet naar het ziekenhuis, maar er is wel veel materiële schade. Op het WK voetbal heeft Ivoorkust met het kleinste verschil gewonnen van Ecuador. In de 90ste minuut maakte Diallo het enige doelpunt voor Ivoorkust. Nederland en Japan hebben 2-2 gelijk gespeeld. Nederland kwam twee keer op voorsprong via Virgil van Dijk en ook Somerville, maar zag Japan twee keer terugkomen. Op dit moment is er Zweden tegen Tunesië. Die wedstrijd is net begonnen en het staat er nog altijd 0-0. Wolken vannacht en de komende uren minima rond 10 graden. Straks krijgen we zon en wolken en maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het een stuk warmer, met vrijdag ook temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
2: Zin in Duitse kwaliteit?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op

Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT-nieuws met Eva van Dijk. Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de Straat van Hormuz vanaf vrijdag en de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is dat een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden op alle fronten, dus ook in Libanon. Het akkoord wordt goed onthaald in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië zijn bereid om bepaalde sancties tegen Iran op te heffen. Zowel de Britse premier Starmer als de Franse president Macron zeggen dat het belangrijk is dat de Straat van Hormuz weer opengaat zonder beperkingen of tolheffingen. Volgens Macron opent het akkoord de weg naar vrede en stabiliteit in het hele Midden-Oosten. Op de Aziatische beurzen nam de olieprijs alvast een duik na het nieuws. Olie werd er zo'n 5% goedkoper. Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash zondag in Brazilië is de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree. Hij zou in september een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als Miss You en deze Life Goes On.

0: Bij de crash in Rio de Janeiro kwamen zeker 6 mensen om het leven. 2 helikopters botsten boven een woonwijk. Er vielen geen slachtoffers op de grond. De 6 dodelijke slachtoffers waren inzittenden van de helikopters. In het gesloten opvangcentrum van Merksplas is het gisteren de hele dag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten. Pauline Blondeel van dienst Vreemdelingenzaken.
1: Het begon met 1 persoon die in opstand kwam. En die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep, in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
0: Nog een andere bewoner stak later zijn matras in brand. 2 personeelsleden raakten bevangen door de rook en er is veel materiële schade. Op het WK voetbal speelt Zweden op dit moment tegen Tunesië. Het staat 2-1 voor de Zweden. Eerder vannacht heeft Ivoorkust met 1-0 gewonnen van Ecuador. Nederland en Japan speelden gisteravond 2-2 gelijk. Nederland kwam 2 keer op voorsprong via Van Dijk en Somerville, maar zag Japan 2 keer terugkomen. Virgil van Dijk is teleurgesteld.
2: Zeker dubbel gevoel, want ja, je krijgt hem heel laat tegen. Dus dat is gewoon balen. En daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En ja, wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
0: Het weer dan. Vandaag krijgen we zon en wolken, maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer met vrijdag temperaturen boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot. Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evi-chameleon.
3: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Zin in Duitse kwaliteit?
5: Yes, of course.
4: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in Lease & Go en tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Kessie, Keno, lekker op de camping.
7: Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: Zes uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de straat van Hormuz. De belangrijke vaarroute zou vanaf vrijdag opengaan. En de Verenigde Staten zouden ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. Ja, Thomas de Graven, hoe belangrijk is deze aankondiging van een deal?
1: Wel, het is sowieso belangrijk nieuws dat alle partijen zich hier akkoord verklaren. Hè. De ondertekening is er natuurlijk nog niet, maar dit is een belangrijke stap. Maar ook dat is belangrijk om te beseffen dat dit nog maar een stap is, de eerste stap. Dit is eigenlijk een soort van overeenkomst om bepaalde doelen te bereiken. En het uiteindelijke doel is dan een allesomvattend akkoord dat tot vrede moet leiden. Maar er zijn heel veel netelige problemen die vooruitgeschoven worden, namelijk wat gebeurt er met het nucleaire programma van Iran, wat gebeurt er met het hoogverrijkt uranium, wat gebeurt er met de bevroren tegoeden van Iran. Allemaal dingen die moeten onderhandeld worden in de komende 60 dagen en in feite is dat niet veel tijd om die erg moeilijke kwesties op te lossen. Maar wat er nu al bereikt is, is hopelijk een staakt het vuren in de hele regio voor 60 dagen en een straat van Hormuz die vanaf vrijdag hopelijk opnieuw open is.
0: Thomas de Graven vanuit de VS, dankjewel. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen. Een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk werd geraakt. Het gaat om het Holenklooster, dat is UNESCO Werelderfgoed. Het dak van de kathedraal vloog in brand. Er vielen ook een aantal of verschillende gewonden en volgens de burgemeester zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom nu. Ook een groot flatgebouw staat in brand na de inslag van een drone of een raket. Ook Kharkiv is een doelwit van luchtaanvallen vannacht. Daar zijn 5 reddingswerkers om het leven gekomen. Het Federaal Mensenrechteninstituut waarschuwt dat de sociale rechten van honderdduizenden mensen in ons land onder druk staan door de recente hervormingen rond werkloosheid, pensioenen en langdurige ziekte. En de hervormingen worden vaak in snel tempo ingevoerd via urgentieprocedures, zegt directeur Martien Schotmans.
2: Als men de urgentieprocedure inroept, houdt dat in dat de Raad van State heel weinig tijd krijgt om een advies uit te brengen, dat parlementsleden heel weinig tijd krijgen om debatten te voeren, dat men heel weinig tijd heeft voor hoorzittingen om experts, academici enzovoort die de impact al hebben onderzocht, om die uit te nodigen. En dat is eigenlijk heel jammer, want dat zijn zo'n ingrijpende hervormingen die honderdduizenden mensen in België treffen.
0: Het Federaal Mensenrechteninstituut vraagt de overheid om hervormingen in de toekomst beter te onderbouwen en schendingen van mensenrechten te voorkomen. Sport. Op het WK voetbal heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Zweden is dankzij deze overwinning de leider in groep F, de groep van Nederland. Eerder vannacht versloeg Ivoorkust Ecuador met 1-0. Het winnende doelpunt viel in de 90ste minuut. En Nederland is met een gelijkspel aan het WK begonnen. Het speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Nederland kwam 2 keer op voorsprong en het tweede doelpunt van de Japanners viel pas helemaal op het einde. Aanvoerder Virgil van Dijk is teleurgesteld.
3: Je krijgt hem heel laat tegen, dus dat is gewoon balen. Daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen een Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En ja, wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
0: Het weer, eerst afwisselend wolken en opklaringen. In het westen is het vaak vrij zonnig, maar in de loop van de dag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst bewolking met kans op wat plaatselijke buien of regen. Daarna droog en vrij zonnig en temperaturen tot 25 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: aan je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Ja, zit er vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Zin in Duitse kwaliteit?
5: Yes, of course.
4: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in Lease & Go en tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Radio 2, relax.
10: Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt dat wordt vrijdag officieel ondertekend. En Nederland is aan het WK begonnen met een gelijkspel. Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. Ja, Tom van de Wegen, wat weten we nu?
4: Ja, beide landen beloven een onmiddellijke stopzetting van alle militaire operaties, ook in Libanon. En heel concreet gaat de straat van Hormuz weer open. En de Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens wordt opgeheven. Trump reageerde meteen euforisch op zijn sociale media. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, zo schreef hij. Dat had meteen effect op de markten. De olieprijs zakte zo'n 4%. Maar de grote vraagtekens, ja, die blijven. Hè. Wat gebeurt er met het Iraanse kernprogramma en wanneer worden de sancties tegen Iran opgeheven? Daarover wordt de komende 60 dagen verder onderhandeld. En opvallend toch wel, beide kampen claimen nu al de overwinning. Trump zegt dat zijn aanvallen Iran gedwongen hebben, terwijl ze op de Iraanse staatstelevisie net zeggen dat zij de Amerikanen op de knieën hebben gekregen.
3: Oké, dankjewel Tom. En dan gaan we meteen naar Jens Fransen, onze Midden-Oosten-kenner. Komt er nu vrede met dit akkoord?
5: Wel, het is alvast de eerste keer dat alle drie de spelers, zowel de Verenigde Staten, Iran als de onderhandelaar Pakistan, min of meer hetzelfde zeggen. Er is een interim akkoord, er is een akkoord. Maar er is geen akkoord over alles. De echte onderhandelingen, bijvoorbeeld over dat omstreden atoomprogramma van Iran, die beginnen nu pas. Iran heeft een voorraad hoogverrijkt uranium en dat is de grondstof voor een kernbom. En dat zal verwijderd moeten worden of onklaar moeten worden gemaakt. Maar wie dat waar, wanneer gaat doen, dat is nu nog onduidelijk. Dan is er nog een tweede grote onbekende en dat is Israël. De afspraak met dit interimakkoord is dat Israël moet stoppen met oorlog voeren tegen Libanon, tegen een bondgenoot van Iran daar. De grote vraag is dan, kan de Amerikaanse president Trump die Israëlische premier Netanyahu echt in het gareel krijgen? Kan hij hem doen luisteren? Veel vragen dus nog, maar voor even nu een interimakkoord dat toch rust zou moeten brengen in Iran en de regio.
3: Oké, dankjewel Jens. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen. Een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk werd geraakt. Het gaat om het Holenklooster, dat is UNESCO Werelderfgoed. Het dak van de kathedraal vloog in brand. Er vielen ook verschillende gewonden en volgens de burgemeester zitten zo'n 140.000 mensen zonder elektriciteit. Ook een groot flatgebouw staat in brand na een drone- of raketinslag. Ook Kharkiv is een doelwit van luchtaanvallen vannacht. Daar zijn 5 reddingswerkers om het leven gekomen. Het Federaal Mensenrechteninstituut waarschuwt dat de sociale rechten van honderdduizenden mensen in ons land onder druk staan door de recente hervormingen rond werkloosheid, pensioenen en langdurige ziekte. Dat had veel zorgvuldiger moeten gebeuren, zegt directeur van het Mensenrechteninstituut Martien Schotsmans.
6: Wat men zou moeten doen is ten eerste voldoende tijd nemen om de impact te bestuderen op basis van objectieve indicatoren. Ten tweede geen urgentieprocedures, voldoende tijd uittrekken voor een parlementair debat en voor het consulteren van experts. En ten derde zorgen dat als er een achteruitgang is, dat die niet aanzienlijk is en dat er geen onevenredige impact is op de meest kwetsbare personen in onze samenleving.
3: Straks rond 9 uur valt in Noorwegen de uitspraak in de veelbesproken zaak tegen Marius Borg-Hoiby. De oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit staat terecht voor zo'n 40 aanklachten, waaronder de verkrachting van 4 vrouwen. Maar Helen Goedgebeur, die zwaarste beschuldigingen heeft hij altijd ontkend.
7: Ja, de Noor van 29 stond begin dit jaar 6 weken terecht, onder andere voor drugsgebruik, het stiekem filmen van zijn vriendinnen toen die naakt waren. Dat heeft hij nooit ontkend, maar hij moest zich dus ook verantwoorden voor het mishandelen van zijn vriendin en ook het verkrachten van 4 vrouwen tussen 2018 en 2024. Vrouwen die hij wel kende, maar die bewusteloos waren op het moment van de feiten. En die aanklachten ontkent hij wel, maar net op die misdrijven staan natuurlijk natuurlijk de hoogste straffen. Het parket eist daarom een celstraf van 7 jaar en 7 maanden. Zijn advocaten hebben maar 1,5 jaar gevraagd. Rond 19:30 zou de voorlezing hier starten en dan kent dit monsterproces dus een verdict.
3: Bedankt, Helen. Sport. Nederland is met een gelijkspel aan het WK voetbal begonnen. Het werd 2-2 tegen Japan. De 4 doelpunten vielen allemaal in de tweede helft en de ultieme gelijkmaker van Japan kwam helemaal op het einde van de match. Een verslag van Bert Sterks.
8: Nederland leek op weg naar een overwinning in Dallas, maar een late kopbalgoal bracht toch weer evenwicht in een wedstrijd waarin Oranje aanvankelijk veel balbezit had, maar te stereotyp speelde. Enkel malen zorgden nu en dan voor wat dreiging. De gestalte van Virgil van Dijk was uiteindelijk nodig om de wedstrijd na rust open te breken met een kopbal via de paal 1-0. Vanaf dan viel het niet meer stil. Nakamura maakte meteen door een bos van benen gelijk. De jonge Somerville trapte via de paal de 2-1 binnen. Zo kwam Nederland dichtbij een overwinning tegen het ambitieuze Japan, maar een kopbal van Ogawa ging via ex-STVV-speler Kamada nog in doel en 2-2. Meer tevreden gezichten dus bij de Japanners na die late gelijkmaker. De neutrale voetballiefhebber was de winnaar dankzij een erg meeslepende tweede helft.
3: En nog op het WK heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Het staat daardoor aan de leiding in de groep waar ook Nederland in zit. En Ivoorkust won op de valreep met 1-0 van Ecuador. In die groep hebben Ivoorkust en Duitsland allebei 3 punten. Duitsland had Curaçao verslagen met 7-1. Het weer. Vandaag wordt het gedeeltelijk bewolkt. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog wat bewolking met plaatselijk kans op regen of buien. Vanaf woensdag wordt het warmer en zonniger. En vanaf donderdag halen we maximaal boven de 30 graden. Vrijdag kans op onweersbuien. Dit nieuws begon met de deal tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan heeft gisteravond laat bekendgemaakt dat er overeenstemming is tussen beide landen en dat de deal vrijdag officieel ondertekend zal worden. De straat van Hormuz zal vanaf dan weer openen en de Iraanse havens zullen niet meer geblokkeerd worden. Er blijven ook nog grote vraagtekens, zoals het Iraanse kernprogramma. Daarover wordt de komende 60 dagen onderhandeld. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
3: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
1: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Zin in Duitse kwaliteit?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken?
8: Taco met kip en...
6: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: BRT Radio 2.
3: Acht uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt dat wordt vrijdag officieel ondertekend. Er zijn vertragingen op de luchthaven van Zaventem door een spontane staking bij Aviapartner. En Nederland is aan het WK begonnen met een gelijkspel. Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat de handtekeningen vrijdag gezet worden in Zwitserland. Tom van de Wegen.
4: Beide landen beloven een onmiddellijke stopzetting van alle militaire operaties, ook in Libanon. En heel concreet gaat de straat van Hormuz weer open. En de Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens wordt opgeheven. Trump reageerde meteen euforisch op zijn sociale media. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, zo schreef hij. Dat had meteen effect op de markten. De olieprijs zakte zo'n 4%. Maar de grote vraagtekens, ja, die blijven. Wat gebeurt er met het Iraanse kernprogramma en wanneer worden de sancties tegen Iran opgeheven? Daarover wordt de komende 60 dagen verder onderhandeld. En opvallend toch wel, beide kampen claimen nu al de overwinning. Trump zegt dat zijn aanvallen Iran gedwongen hebben, terwijl ze op de Iraanse staatstelevisie net zeggen dat zij de Amerikanen op de knieën hebben gekregen.
3: Ja, en we gaan live naar Jens Fransen, Midden-Oosten-kenner. Komt er nu vrede met dit akkoord?
5: Wel, het is alvast de eerste keer dat alle drie de spelers, zowel de Verenigde Staten, Iran als de onderhandelaar Pakistan, min of meer hetzelfde zeggen. Er is een interimakkoord, er is een akkoord. Maar er is geen akkoord over alles. De echte onderhandelingen, bijvoorbeeld over dat omstreden atoomprogramma van Iran, die beginnen nu pas. Iran heeft een voorraad hoog verrijkt uranium en dat is de grondstof voor een kernbom. En dat zal verwijderd moeten worden of onklaar moeten worden gemaakt. Maar wie dat waar, wanneer gaat doen, dat is nu nog onduidelijk. Dan is er nog een tweede grote onbekende en dat is Israël. De afspraak met dit interimakkoord is dat Israël moet stoppen met oorlog voeren tegen Libanon, tegen een bondgenoot van Iran daar. De grote vraag is dan, kan de Amerikaanse president Trump die Israëlische premier Netanyahu echt in het gareel krijgen? Kan hij hem doen luisteren? Veel vragen dus nog, maar voor even nu een interimakkoord dat toch rust zou moeten brengen in Iran en de regio.
3: Dankjewel Jens. En intussen stromen de reacties op het interimakkoord binnen. De Europese leiders zijn voorzichtig positief. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk spreken van een diplomatieke doorbraak en een kans om de rust in de regio te herstellen. Ze willen wel dat Iran nooit een kernwapen krijgt en zijn pas bereid de sancties op te heffen als Iran daarvoor duidelijke, controleerbare stappen zet. En het akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor de economie. De prijs voor een vat ruwe olie is sinds de aankondiging al met 4% gedaald. Dat vertelt ook econoom Erik Scholli.
6: Je ziet dat de Brent op dit ogenblik rond $83,5 per vat staat. Maar toch even opletten. Ik denk dat de energiemarkten de komende week best nerveus zullen blijven. Het zal pas definitief zijn wanneer het akkoord effectief ondertekend wordt.
3: Op de luchthaven van Zaventem staan er lange wachtrijen bij de check-in-balies. Dat komt omdat er afgelopen nacht een spontane staking is uitgebroken bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het is nog niet duidelijk waarom het personeel staakt en hoe lang de staking zal duren. Peter de Kroebelen van op de luchthaven, wat zie jij daar van die vertragingen?
7: Wel, ik sta bij check-in balies 10 en 11. Het is een beetje hier dat het aan het gebeuren is. Inderdaad, veel volk dat staat te wachten. En er is ook een infobord hier dat zegt dat de check-in verstoord is door die onaangekondigde staking. En als ik dan kijk op het bord van de vertrekkende vluchten, zie ik inderdaad enkele vluchten die een serieuze vertraging hebben. Die naar Malaga bijvoorbeeld, naar Antalya, naar Ouida. Het zijn vaak chartervluchten van TUI dat samenwerkt met Aviapartner. En daar knelt het schoentje op dit moment. Hè. Nu, ik moet wel zeggen, voor de rest van de vluchten lijkt dat allemaal nog mee te vallen. En als je dan navraagt bij Brussels Airport hoe en wat, zeggen zij, we gaan nog niet veel zeggen. We wachten een beetje de impact af van die staking bij Aviapartner. Dus er is al impact. Het is vooral uitkijken hoe lang, hoe intens en hoe breed die impact zal zijn in de loop van de voormiddag.
3: Oké, dankjewel Peter. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen. Een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk werd geraakt. Het gaat om het Holenklooster, dat is UNESCO werelderfgoed. Het dak van de kathedraal vloog in brand. Er vielen ook verschillende gewonden en volgens de burgemeester zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom. Ook een groot flatgebouw staat in brand na een drone- of raketinslag. Ook Kharkiv is een doelwit van luchtaanvallen vannacht. Daar zijn 5 reddingswerkers om het leven gekomen. Straks kent Marius Borg-Hoijby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, zijn straf. De twintiger staat in de Noorse hoofdstad Oslo terecht voor onder andere huiselijk geweld, diefstal, intimidatie en verkrachting. Helen Goedgebeur, wat riskeert de man?
8: Het Openbaar Ministerie heeft 7 jaar en 7 maanden cel gevraagd voor in totaal een 40-tal misdrijven. Zijn advocaten daarentegen hebben maar 1,5 jaar geëist. Want enkele misdrijven heeft hij natuurlijk nooit ontkend. Dat hij een contactverbod met zijn ex-vriendin heeft genegeerd. Dat hij stiekem enkele van zijn vriendinnen gefilmd heeft wanneer ze naakt waren. Die beelden zijn hier trouwens ook getoond. Maar de zwaarste beschuldigingen heeft hij wel altijd weerlegd. Namelijk de verkrachtingen van 4 vrouwen die gedrogeerd zouden zijn geweest op het moment van de feiten. En ook het wurgen, slaan en schoppen van zijn ex-vriendin, ook dat ontkent hij. Zometeen weten we wat de rechter hier is gevolgd en wat het dus wordt.
3: Oké, dankjewel Helen. Sport. Nederland is met een gelijkspel aan het WK voetbal begonnen. Het speelde 2-2 tegen Japan. De 4 doelpunten vielen allemaal in de tweede helft en de ultieme gelijkmaker liever van Japan kwam helemaal op het einde van de match. Een verslag van Bert Sterks.
9: Nederland leek op weg naar een overwinning in Dallas, maar een late kopbalgoal bracht toch weer evenwicht in een wedstrijd waarin Oranje aanvankelijk veel balbezit had, maar te stereotyp speelde. Enkel malen zorgde nu en dan voor wat dreiging. De gestalte van Virgil van Dijk was uiteindelijk nodig om de wedstrijd na rust open te breken met een kopbal via de paal 1-0. Vanaf dan viel het niet meer stil. Nakamura maakte meteen door een bos van benen gelijk. De jonge Somerville trapte via de paal de 2-1 binnen. Zo kwam Nederland dichtbij een overwinning tegen het ambitieuze Japan, maar een kopbal van Ogawa ging via ex-STVV-speler Kamada nog in doel en 2-2. Meer tevreden gezichten dus bij de Japanners na die late gelijkmaker. De neutrale voetballiefhebber was de winnaar dankzij een erg meeslepende tweede helft.
3: En ook op het WK heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Het staat daardoor aan de leiding in de groep waar ook Nederland in zit. En Ivoorkust won op de valreep met 1-0 van Ecuador. In die groep hebben Ivoorkust en Duitsland allebei 3 punten. Duitsland had Curaçao verslagen met 7-1. Het weer vandaag wordt het gedeeltelijk bewolkt. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst bewolking met plaatselijke kans op regen of buien. Vanaf woensdag wordt het warmer en zonniger met vanaf donderdag maxima boven de 30 graden. Vrijdag wel kans op onweersbuien. Dit nieuws begon met de deal tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan heeft gisteravond laat bekendgemaakt dat er overeenstemming is tussen beide landen en dat de deal vrijdag ondertekend zal worden. De straat van Hormuz zal vanaf dan weer openen en de Iraanse havens zullen niet meer geblokkeerd worden. Er blijven wel nog grote vraagtekens, zoals het Iraanse kernprogramma. Daarover wordt de komende 60 dagen onderhandeld. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
2: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
4: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel!
2: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
11: Altijd en overal op

binnen gluurt. En er is niemand in de buurt. Ze pakt me vast, ik word verwend. Dan zegt ze, Sjoeke, ik ben zo content. Dan denk ik,

komt in, dat denk ik. Denk ik blij, halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dan mag ze is aan mij.

0: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Er is dan toch een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Eind februari begon de VS samen met Israël een oorlog tegen Iran. Daar zijn al vaak onderhandelingen over geweest, zonder succes. Maar vrijdag zal er dan een officiële ondertekeningsceremonie zijn in Zwitserland. Er is afgesproken dat Iran de straat van Hormuz vanaf vrijdag ook weer zou heropenen. Dat is een belangrijke route voor schepen die onder meer olie en gas vervoeren. De VS zou dan ook stoppen met het blokkeren van de Iraanse havens. Maar dit is wel nog maar een voorlopig akkoord, zegt Jens Fransen.
1: Wat eigenlijk nu is afgesproken, is dat er vanaf vrijdag onderhandeld zal worden. 2 maanden lang. Want de echte onderhandelingen, die moeten eigenlijk nog beginnen. En waarover gaan die? Die gaan over dat omstreden atoomprogramma van Iran. Iran heeft hoogverrijkt uranium. En dat is de grondstof voor een kernbom. En dat hoogverrijkt uranium zal nu moeten worden ontmanteld of zal moeten worden ontklaargemaakt. Maar wie dat juist gaat doen en waar, dat is nog onduidelijk. Dit is het Midden-Oosten, altijd nog veel vragen, maar voor nu toch een stuk goed nieuws.
0: Door het akkoord zou ook Israël moeten stoppen met aanvallen in Libanon, maar Israël heeft nog niet gereageerd. Het parket van Limburg start een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Dat fonds zamelt in heel Vlaanderen geld in voor gezinnen die een kind hebben met kanker. Het is nog een andere organisatie dan het Kinderkankerfonds. Sommige vrijwilligers, ouders en andere goede doelen stellen zich al een hele tijd vragen bij de organisatie. De oprichter heeft een bestuurdersverbod en was al betrokken bij 11 faillissementen. Nu zal onderzocht worden of het ingezamelde geld wel altijd dient om kinderen met kanker te helpen. Op de luchthaven van Zaventem is vannacht een plotse staking uitgebroken bij Aviapartner. Dat is een van de 2 bagageafhandelaars op de luchthaven. Waarom precies is niet duidelijk. Voor een deel van de reizigers is er hinder op dit moment, zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
2: Mensen die een vlucht hebben, die wordt afgehandeld door Aviapartner, kunnen impact ondervinden. Hè. Wachttijd aan de check-in balie en ook de vlucht kan vertraging oplopen. Momenteel zijn er een 15-tal vluchten die vertraging hebben opgelopen van een 1 à 2 uur.
0: Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, krijgt 4 jaar cel. Hij is onder andere schuldig verklaard aan 2 verkrachtingen, mishandeling binnen intieme relaties en drugsgebruik. Voor 2 andere verkrachtingen is hij vrijgesproken. Zelf heeft hij de verkrachtingen altijd ontkend. Op dit moment leest de rechter het vonnis nog voor. Marius zelf is niet aanwezig, hij volgt het via videoverbinding. Hij en het Openbaar Ministerie kunnen ook nog in beroep gaan. Vandaag is het bewolkt met ook soms zon en temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst kans op wat lokale buien of regen. Daarna droog en vrij zonnig en tot 25 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Goedemorgen, het is 10:14 nieuws met Shema Saisai. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, krijgt 4 jaar cel voor verkrachting en mishandeling. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Helen Goedgebeur, jij bent daar. Waaraan is hij schuldig?
1: Hij is veroordeeld voor 2 van de 4 verkrachtingen. In 1 van die gevallen, zei de rechter, is het heel duidelijk dat die vrouw aan het slapen was, niet reageerde op aanrakingen. En hij heeft dat ook stiekem gefilmd. Dat wist zij eigenlijk helemaal niet. Voor 2 andere verkrachtingen is hij vrijgesproken omwille van redelijke twijfel. Maar hij is ook veroordeeld voor onder andere zwaar drugsgebruik en voor het zwaar mishandelen van een bekende influencer met wie hij 1 jaar een relatie had. En hij zelf was hier trouwens vanochtend niet. Hij heeft alles gevolgd via videoverbinding. Dat heeft hij vorige week nog gevraagd omwille van medische redenen.
0: Het parket van Limburg start een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Dat fonds zamelt in heel Vlaanderen geld in voor gezinnen die een kind hebben met kanker. Het is nog een andere organisatie dan het Kinderkankerfonds. Sommige vrijwilligers, ouders en andere goede doelen stellen zich al een hele tijd vragen bij de organisatie. De oprichter heeft een bestuurdersverbod en was al betrokken bij 11 faillissementen. Nu zal onderzocht worden of het ingezamelde geld wel altijd dient om kinderen met kanker te helpen. Het Verenigd Koninkrijk wil sociale media voor jongeren onder de 16 verbieden. Het gaat onder meer om TikTok, Snapchat en Instagram. De Britten zeggen dat ze verder gaan dan een gelijkaardig verbod dat er nu al is in Australië. Want er zouden ook beperkingen komen op livestreams, gaming-apps en AI-chatbots. Het verbod zou begin volgend jaar starten. En in Seattle in de Verenigde Staten zijn de fans van de Rode Duivels al een keer samengekomen in House of the Devils. Dat is het supportershuis vlak naast het stadion. Daar spelen de Belgen vanavond hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte.
2: Hier in Belgisch House vind ik het wel nice. In de stad zelf een beetje minder.
3: Het is wel het belangrijkste match, denk ik. We moeten winnen. Veel stress misschien er wel naartoe. We hebben er heel lang naar uitgekeken. Ja.
4: Makkelijk winnen niet, maar denk 2-0. Ik ben ervan overtuigd dat Doku in vorm gaat zijn, sowieso.
0: Het weer vandaag bewolkt met soms ook zon en temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst kans op wat lokale buien of regen. Daarna wordt het droog en vrij zonnig. En dan halen we tot 25 graden. En ook de dagen daarna blijft het vaak warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
2: Yep, info op telenet.be. Radio 2.

0: Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
2: VRT Radio 2.
3: This generation rules the nation with Russian.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: but agree. Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
4: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
5: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
6: Voilà, ik klap en dan eet hem.
5: Kunt het zien?
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go yellow.

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. Wetenschappers zijn bezig met een nieuwe bloedtest voor zwangere vrouwen die de vruchtwaterpunctie gedeeltelijk kan vervangen, dat schrijft het Nieuwsblad. Als er bij een echo of andere testen een vermoeden is van een afwijking, wordt er nu vaak met een dunne naald wat vruchtwater afgenomen. Dat wordt dan onderzocht op genetische afwijkingen, bijvoorbeeld het syndroom van Down. Maar zo'n test kan soms gevaarlijk zijn en daarom is er nu dus ook die bloedtest. Die is wel nog niet klaar, omdat die soms vals alarm slaat, maar volgens geneticus Björn Menten, die ook zo'n test ontwikkelt, zal dat snel opgelost raken.
1: Heel vaak, als er misschien iets wordt gezien op echografie, zouden we eerst deze test kunnen gaan zien om toch al een bepaald aantal zaken te gaan uitsluiten en ook te zien of alles normaal is, ja of nee. We gaan minder vruchtwaterpuncties moeten doen, hopelijk in de toekomst. En we gaan ook veel meer zaken, ernstige genetische syndromen, met een verstandelijke beperking, maar die we momenteel totaal niet zien op echografie, omdat er geen structurele afwijkingen zijn tijdens de ontwikkeling, vroegtijdig kunnen opsporen tijdens de zwangerschap.
0: Morgen zakt de maximumprijs voor diesel weer onder de 2 euro per liter. Dat is voor de eerste keer in 3 maanden. Er gaat 8 cent af en een liter diesel kost dan maximaal 1,98 euro. Als de deal van afgelopen nacht tussen de VS en Iran stand houdt, dan zullen de olieprijzen nog verder dalen. En tanken zal dan ook goedkoper worden. Het Israëlische leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon, ondanks het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Daarin is ook afgesproken dat de aanvallen op Libanon zouden stoppen. Maar in Israël is er al kritiek op dat akkoord, dus de vraag is of het land bereid is om te stoppen met bombarderen. Ook in Libanon maken ze zich zorgen, omdat er al een tijd een staakt het vuren is dat niet gerespecteerd wordt. Dat zegt Daisy Moore vanuit Beirut.
2: In de praktijk wordt dat eigenlijk dagelijks geschonden. We zagen het gisteren ook nog, een Israëlische luchtaanval op de hoofdstad Beirut. Dus hier enigszins opluchting, maar ook wel zorgen hoor over hoe dit dan zal gaan lopen. Eigenlijk verkeren we hier nog in een oorlogssituatie en de vraag is of dit akkoord hier ook een echt staakt het vuren zal bewerkstelligen. Daar zijn wel echt nog heel wat twijfels over hier.
0: En vanavond om 9 uur spelen de Rode Duivels tegen Egypte. In theorie zijn ze wel favoriet, maar aanvoerder Julie Tielemans wil de wedstrijd zeker niet te licht opvatten.
3: Wij weten, geen enkele wedstrijd in voetbal is nu nog makkelijk. Het hangt af van hoe dat wij de wedstrijd aanvatten. En we zijn met volle vertrouwen. En ja, wij proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat hebben we gedaan. En nu is het aan ons om het te doen op het veld in die eerste wedstrijd.
0: Vandaag bewolkt met ook soms zon en tot 21 graden. Morgen eerst kans op wat lokale buien of regen. Daarna droog en vrij zonnig en tot 25 graden. En ook de dagen daarna blijft het warm. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
3: Zin in Duitse kwaliteit?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf 179 euro per maand in Lease & Go en tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Code Yellow!
6: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
7: Wat? Nog maar tot 21 juni?
6: Yep.
7: Oei, dat moet ik rap zijn.
6: Go for info naar telenet.be.
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Wat? Nog maar tot 21 juni?
2: Yep.
3: Oei, dat moet ik rap zijn.
2: Go for info naar telenet.be.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Zin in Duitse kwaliteit?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf 179 euro per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Kessie, keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: 12 uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er worden meer namaak voetbalshirts besteld nu de Rode Duivel start op het WK voetbal en de zoon van de Noorse kroonprinses kent zijn straf. Door het WK voetbal onderschept de Belgische douane duidelijk meer namaak voetbalshirts dan normaal. Vorige week vonden ze meer dan 1300 valse shirts en die gaan allemaal vernietigd worden. Veel mensen bestellen ze online omdat die veel goedkoper zijn dan de echte, maar dat mag dus eigenlijk niet. De meeste namaak komt uit China, zegt Christian van der Waren van de douane.
1: Al die namaak die komt bijna uitsluitend van China. Af en toe heb je ook wel eens zaken die komen van andere landen, daar in de buurt in Azië, maar 95% of zelfs meer productie is daar China. We onderscheppen dat in Zaventem, maar onderscheppen dat ook in Luik. Het meest onderscheppen we ook wel in Luik, omdat daar de Chinese e-commerce platformen daar voornamelijk invoer hebben.
0: Ja, en vanavond begint het WK voetbal voor onze Rode Duivels. In hun openingsmatch om 9 uur is dat, neemt België het op tegen Egypte. Tom Boudeweel, jij bent in Seattle. Zijn de Duivels er klaar voor, denk je?
2: Dat denk ik wel. De voorbereiding is alleszins perfect verlopen. 2 overwinningen in evenveel oefenwedstrijden. Een vlotte vlucht en aanpassing aan het uurverschil. Geen geblesseerden. Alle spelers en de trainer hebben het over de goede vibe in de groep. Dus beter kan het bijna niet. De bondscoach moet wel nog enkele knopen doorhakken, vooral in het verdedigende compartiment. België start sowieso als favoriet in de groep, maar ook tegen Egypte, dat een laag blok zal vormen en rekent op de snelle uitvallen van de sterren Salah en Marmoush. Het wordt wel wat aanpassen aan het uur van de aftrap om 12 uur, pal op de middag, met een felle zon en bij een graad of 30, zo wordt voorspeld.
0: Wetenschappers zijn bezig met een nieuwe bloedtest voor zwangere vrouwen die de vruchtwaterpunctie gedeeltelijk kan vervangen. Als er bij een echo of andere testen een vermoeden is van een afwijking, wordt er nu vaak met een dunne naald wat vruchtwater afgenomen. Dat wordt dan onderzocht op allerlei genetische afwijkingen, bijvoorbeeld op het syndroom van Down. Maar zo'n test heeft natuurlijk een grote impact, zegt ook geneticus Bjorn Mente, die ook daarom bezig is met de nieuwe bloedtest.
3: Het is natuurlijk ten eerste helemaal geen aangename procedure. Het is een invasieve procedure, zo'n vruchtwaterpunctie. Ten tweede is er toch nog altijd een klein risico dat er daar eigenlijk een afbreking van de zwangerschap gebeurt door de procedure. En dat willen we natuurlijk zeker vermijden, zeker in het geval dat er eigenlijk een beetje een loos alarm is wanneer met die baby helemaal niets aan de hand is.
0: Morgen wordt diesel ook opnieuw goedkoper. De maximumprijs voor diesel daalt weer onder 2 euro per liter. En dat is voor de eerste keer in 3 maanden. Er gaat 8 cent af in totaal. En een liter diesel kost dan nog maximaal 1,98 euro. En als de deal van afgelopen nacht tussen de VS en Iran standhoudt, zullen de olieprijzen normaal ook verder dalen. En zal ook benzine tanken goedkoper worden. Wereldwijd wordt er intussen ook voorzichtig positief gereageerd op het voorlopige akkoord dat er is tussen de Verenigde Staten en Iran. Het akkoord moet ook een einde eigenlijk maken aan de aanvallen van Israël op Libanon, maar in Zuid-Libanon gaan de gevechten voorlopig gewoon door tussen Israël en Hezbollah. Libanon roept mensen op om zeker nog niet terug te keren naar hun huizen. En Marius Borg-Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, krijgt 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex-vriendin. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Helle Goedgebeur heeft de uitspraak daar gevolgd.
4: Marius Borg-Høiby dømmes voor overtredelse af til fengsel i 4 år.
5: Het verdict voor Marius Borg-Høiby is 4 jaar cel en een schadevergoeding van zo'n 600.000 kronen aan de slachtoffers, zo'n 60.000 euro. Voor 2 aantijgingen van verkrachtingen is hij vrijgesproken wegens twijfel, maar 2 andere vrouwen heeft hij wel verkracht, klinkt het. Op beelden die hij zelf stiekem gefilmd heeft, is volgens de rechter duidelijk te zien dat 1 van hen aan het slapen was en niet beweegt. Marius is ook schuldig aan mishandeling, drugsgebruik en vernielingen. Zijn advocaat gaan nu eerst het vonnis van 128 pagina's bestuderen.
6: Zoals gezegd, delen van dommen zijn we vernieuwd met, delen van dommen zijn we meer kritisch til, kanske.
5: Marius zelf is niet in de rechtbank, hij heeft gevolgd via videoverbinding.
0: Blijft bewolkt maar droog deze namiddag bij temperaturen tot 21 graden. Morgen nog altijd veel wolken. Lokaal is er dan ook kans op een bui. We halen morgen al 25 graden in de Kempen. En donderdag doen we daar nog een paar graden bij. Dan komt de 30 graden in zicht. Dit nieuws begon met voetbalshirts om te supporteren voor de Rode Duivels vanavond. Nu onze nationale voetbalploeg start, willen heel veel mensen zo'n shirt hebben. Maar er wordt opvallend veel namaak uit China besteld, omdat dat goedkoper is, ook al mag dat niet. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kun je het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak. Go yellow!
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
2: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Radio 2.
9: Ontspannen met de beste muziek.
8: VRT Radio 2.
10: Eén uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er worden meer namaak voetbalshirts besteld nu de Rode Duivel start op het WK voetbal. En de aanvallen tussen Israël en de gewapende groep Hezbollah in Libanon lijken niet te stoppen, ook niet na het akkoord tussen de VS en Iran. Door het WK voetbal onderschept de Belgische douane meer namaakvoetbalshirts dan anders. Vorige week werden meer dan 1300 valse shirts gevonden en die gaan allemaal vernietigd worden. Christian van der Waren van de Belgische douane legt uit hoe je bij online aankopen best namaak kan vermijden.
11: Eén, natuurlijk bestelt het op de officiële website van de Belgische Voetbalbond, is natuurlijk iets anders dan als je dat op een Chinese website gaat bestellen. De kwaliteit ook, maar dat zie je natuurlijk niet als je het online koopt. Maar eigenlijk het voornaamste is de prijs, hè. Als je officieel kunt aankopen voor 100 euro of 80 euro en je koopt nu een t-shirt van 20, 30, dan moet je niet nadenken, dan is dat namaak.
10: In dit geval vernietigt de douane alle voetbalshirts op kosten van het nagemaakte merk. En vanavond begint het WK voetbal dus ook voor onze Rode Duivels. In hun openingsmatch om 9 uur neemt België het op tegen Egypte. Het is daar dan 12 uur 's middags, dus het belooft een warme wedstrijd te worden bij 30 graden. De Duivels zouden er klaar voor moeten zijn. Ze hebben hun oefenwedstrijden gewonnen en er zijn geen geblesseerden. Alle spelers en de trainer hebben het ook over een fijne sfeer in de groep. En ja, we zullen zien wat dat vanavond op het veld geeft. De gerechtelijke politie van Brussel heeft 11 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Ze zouden betrokken zijn bij drugsmokkel tussen Spanje en Italië via Frankrijk. Het onderzoek startte in Frankrijk toen daar een koerier werd onderschept met een grote hoeveelheid cocaïne. Uit het onderzoek bleek dat ook mensen in Brussel een belangrijke rol speelden. Vorige week zijn 11 mensen daar opgepakt. Geld, auto's en valse documenten zijn in beslag genomen. De aanvallen tussen Israël en de gewapende groep Hezbollah in het zuiden van Libanon gaan voort. Ook al is er sinds vannacht een principeakkoord voor een gevechtspauze tussen de VS en Iran. En gaat die gevechtspauze ook over Libanon. De Libanese regering vraagt inwoners op de vlucht om zeker nog niet terug te keren naar hun huizen. En in Israël zelf klinkt intussen ook kritiek op het akkoord. Israël was niet betrokken en vindt dat hun veiligheid niet wordt afgedwongen, zegt correspondent Lennart Swolfs in Tel Aviv.
12: Premier Netanyahu die heeft nog niets van zich laten weten. Wel zijn defensieminister Katz en die heeft aangegeven wat hij eigenlijk van de week al herhaaldelijk heeft geroepen. Dat de Israëlische troepen in het zuiden van Libanon aanwezig blijven om de grens te bewaken. De burgers in het noorden van Israël te beschermen.
10: De Belgische redersvereniging is wel opgelucht omdat in het akkoord staat dat de belangrijke zeestraat van Hormuz vrijdag opnieuw zal opengaan. De vereniging wil wel nog eventjes voorzichtig blijven tot het akkoord ook echt is getekend, want pas dan kunnen Belgische schepen weer veilig door de regio varen. Maar voor de bemanning op schepen daar is dit wel een belangrijke stap, zegt Loïc van Staaij.
13: Die zijn ondertussen meer dan 100 dagen in een conflictsituatie en die zijn altijd paraat gebleven om te kunnen vertrekken wanneer de straat zou openen. Dus die zijn altijd maar in werkmodus gebleven in een situatie die toch redelijk gevaarlijk is met overvliegende drones en bommen. Dus ja, het is belangrijk dat zij nu eindelijk ook wel terug kunnen varen en eventueel eens naar huis kunnen gaan.
10: En Marius Borg Heuby, de zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, krijgt 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex-vriendin. Helle Goedgebeur heeft de uitspraak in Oslo in Noorwegen gevolgd.
14: Marius Borg Heuby, de mes voor overtredelse af til fengsel. I
5: vieren hoor.
7: Het verdict voor Marius Borg-Hoijby is 4 jaar cel en een schadevergoeding van zo'n 600.000 kronen aan de slachtoffers, zo'n 60.000 euro. Voor 2 aantijgingen van verkrachtingen is hij vrijgesproken wegens twijfel, maar 2 andere vrouwen heeft hij wel verkracht, klinkt het. Op beelden die hij zelf stiekem gefilmd heeft, is volgens de rechter duidelijk te zien dat 1 van hen aan het slapen was en niet beweegt. De slachtoffers zijn opgelucht, zegt hun advocaat.
14: She's relieved because she feels that she's believed.
7: Marius is ook schuldig aan mishandeling, drugsgebruik en vernielingen. Zijn advocaten gaan nu eerst het vonnis van 128 pagina's bestuderen.
15: He's still of the opinion that he is not guilty, so we will consider an appeal now.
7: Marius zelf is niet in de rechtbank, hij heeft gevolgd via videoverbinding.
10: Blijf bewolkt, maar droog deze namiddag bij temperaturen tot 21 graden. Morgen nog altijd veel wolken. Lokaal is er dan ook kans op een bui. We halen morgen 25 graden in de Kempen. En donderdag doen we daar nog een paar graden bij. Dan is de 30 graden in zicht. Dit nieuws begon met voetbalshirts om te supporteren voor de Rode Duivels vanavond. Nu onze nationale ploeg start, willen veel mensen zo'n shirt hebben. Maar er wordt opvallend veel namaak uit China besteld, omdat dat goedkoper is. Ook al mag dat niet. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Code Yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
2: Yep, info op telenet.be.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
6: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
7: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op Facebook.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er komt een assiseproces over de terreuraanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel bijna 3 jaar geleden. In oktober 2023 schoot een Tunesiër 2 supporters dood die in Brussel waren voor de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Zweden. De dader werd de volgende ochtend zelf doodgeschoten door de politie. De aanslag werd opgeëist door terreurgroep IS. 2 verdachten die het moordwapen zouden hebben geleverd zullen voor een volksjury moeten komen voor moord en moordpoging. 3 anderen moeten voor de correctionele rechtbank komen voor verboden wapenbezit. De Belgische Redersvereniging is hoopvol dat de straat van Hormuz vrijdag opnieuw opengaat voor de scheepvaart, maar wacht voorlopig nog het ondertekenen van het akkoord tussen Iran en de VS af. Vannacht hebben beide landen een principeakkoord bereikt. Voor de schepen in de regio is dit een hoopvol signaal, al is het afwachten, zegt Loïc van Staaij.
1: We hebben nog nooit zo dicht bij een effectief akkoord gestaan. Het is nog nooit aangekondigd door de 2 partijen. Dus dat is een zeer grote vooruitgang tegenover vorige aankondigingen. Maar we hebben bijvoorbeeld al gezien dat de straat al eens een paar uur is geopend, verklaard door de USA. En toen bleek ze 4 uur later toch weer hermetisch gesloten. Dus we zijn hoopvol, maar we gaan moeten zien tot het akkoord getekend is voordat er echt iets gaat gebeuren, denk ik.
0: De aanvallen tussen Israël en de gewapende groep Hezbollah in het zuiden van Libanon gaan voorlopig ook voort, ook al staat in het akkoord dat die moeten stoppen. De Belgische douane heeft naar aanleiding van het WK voetbal vorige week meer dan 1300 valse voetbalshirts onderschept. Dat zijn er duidelijk veel meer dan normaal. Alle valse shirts worden vernietigd op kosten van de nagemaakte merken. Denk maar aan Nike en Adidas. Christian van der Waere, administrateur-generaal van de douane, legt uit waarom dat zo verloopt.
2: Dat is voorzien in de Europese regelgeving, maar anderzijds werken wij eigenlijk voor hen ook. We beschermen hun intellectuele rechten, wat we ook moeten doen. En de aarde is de afspraak dat zij instaan betalen voor de vernietiging van die goederen en niet de overheid.
0: En vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK voetbal. De Belgen nemen het in Seattle op tegen Egypte, de ploeg van sterspeler Mo Salah. Alle Duivels zijn fit, behalve verdediger Zeno de Bast. De match start bij ons om 9 uur. Dat is in Seattle 12 uur 's middags. En dat wordt bij warme temperaturen tot 30 graden. Hier nog geen tropische temperaturen. Het is bewolkt, maar droog bij zo'n 21 graden. Morgen nog altijd veel wolken. Lokaal is er dan ook kans op een bui bij 25 graden in de Kempen. En donderdag komt de 30 graden ook hier in zicht. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
4: Radio 2 Relax Live.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Zin in Duitse kwaliteit?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
6: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
7: Radio 2, relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
7: VRT Radio 2.
9: Drie uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De rechter in Ieper heeft 3 mannen veroordeeld tot celstraffen voor het maken van synthetische drugs. Een landbouwer uit Oudenburg moet 4 jaar en 7 maanden naar de cel. 2 mannen uit Polen die voor hem werkten, kregen iets lagere straffen. Klaas van Dorpen is advocaat van een van de Poolse beklaagden.
10: Er werd in Houthoost een labo ontdekt waarin synthetische drugs zouden ontwikkeld geweest zijn. Het zou het eerste labo zijn waar dergelijke productie heeft plaatsgevonden in West-Vlaanderen. En vandaag heeft de rechtbank beslist dat die feiten bewezen zijn en zijn de 3 beklaagden veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen.
9: In totaal produceerden de 3 minstens 92 kilogram synthetische drugs, goed voor een omzet van €1,3 miljoen. Er komt ook een assiseproces over de terreuraanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel, bijna 3 jaar geleden. In oktober 2023 schoot een Tunesiër 2 supporters dood die in Brussel waren voor de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Zweden. De dader werd de volgende ochtend zelf doodgeschoten door de politie en de aanslag werd opgeëist door terreurgroep IS. 2 verdachten die het moordwapen zouden hebben geleverd zullen voor een volksjury moeten komen voor moord en moordpoging. 3 anderen moeten voor de correctionele rechtbank komen voor verboden wapenbezit. En de Britse regering wil sociale media voor jongeren onder de 16 verbieden. Een volledig verbod is volgens premier Starmer nodig voor de veiligheid en het geluk van opgroeiende kinderen.
11: It will make a huge difference. It will make our children safer. It will make our children happier. And will give them more time, more security, more freedom to grow up.
9: Onder het verbod zullen onder meer TikTok, Snapchat en Instagram vallen. Premier Starmer wil de nieuwe regels voor kerstmis door het Britse parlement krijgen, zodat het verbod begin volgend jaar al kan ingaan. Het is bewolkt, maar droog bij zo'n 21 graden. Morgen nog altijd veel wolken. Lokaal is er dan ook kans op een bui bij 25 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Veldman.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Eten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Code Yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
4: Yep.
2: Oei, dan moet ik rap zijn.
4: Go for info naar telenet.be.
5: Knaldi! Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
6: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
7: Radio 2, relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
7: VRT Radio 2.
2: Vier uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De actie bij bagageafhandelaar Aviapartner op de luchthaven van Zaventem is nog niet voorbij. Afgelopen nacht brak een spontane staking uit bij de bedienden. Volgens de vakbond is ook de avondploeg niet aan het werk gegaan. De arbeiders zijn nog aan het overleggen of ook zij meedoen. Jurgen Hanses van de Christelijke Vakbond legt uit waarover de werknemers ontevreden zijn.
9: De mensen die er al jaren werken, die ervaring en kennis opgebouwd hebben, krijgen de eindverantwoordelijkheid vooral aan de gates. Dus alle problemen die ontstaan bij het inschepen van passagiers, problemen met tickets en zo, die zijn exact in dezelfde laagste loonklasse betaald als een nieuweling, zeg maar. En die ontevredenheid is heel diep, want bij de concurrentie zijn die mensen wel gewaardeerd door een iets hogere loonschaal.
2: In Noorwegen gaat Marius Borg Høyby in beroep tegen zijn veroordeling van vanmorgen. Høyby is de zoon van kroonprinses Mette Marit. Vanmorgen kreeg hij 4 jaar cel voor 34 misdrijven, waaronder 2 verkrachtingen en misbruik binnen de relatie met een ex-vriendin. Høyby is het daar niet mee eens en tekent dus beroep aan. De Britse regering wil sociale media voor jongeren onder de 16 verbieden. Een volledig verbod is volgens premier Starmer nodig voor de veiligheid en het geluk van opgroeiende kinderen.
10: It will make a huge difference. It will make our children safer. It will make our children happier. And will give them more time, more security, more freedom to grow up.
2: Onder het verbod zullen onder meer TikTok, Snapchat en Instagram vallen. Premier Starmer wil de nieuwe regels voor kerstmis door het Britse parlement krijgen, zodat het verbod begin volgend jaar al kan ingaan. En straks om 9 uur spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK voetbal. De Belgen nemen het in Seattle op tegen Egypte. Lokaal zal het dan 12 uur 's middags zijn en volle zon bij temperaturen die oplopen tot 30 graden. Aanvoerder Jori Tielemans vindt het daarom niet erg dat er dit WK drankpauzes halfweg de eerste en tweede helft zijn.
11: Zeker in de zon heel warm. Dat zal zeker nuttig zijn. En hopelijk kunnen wij voor en na de hydration breaks ook profiteren van die frisheid. Het zal zeker geen excuus zijn, de warmte, want hij is voor beide ploegen. En we hebben er alles voor gedaan, zodat het geen excuus kan vormen.
2: Hier nog niet te warm, blijft bewolkt, maar droog vanavond. Ideaal weer om naar de Rode Duivels te kijken. Morgen nog altijd veel wolken, dan is er lokaal ook kans op een bui bij 25 graden. En tegen donderdag halen we ook hier tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Fuck yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dat moet ik rap zijn.
1: Go for info naar Telenet.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
5: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel!
3: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
7: Radio 2, relax.
8: Ontspannen met de beste muziek.
7: VRT Radio 2.
9: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Voetbalsupporters maken zich klaar voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het WK voetbal. En het ozon- en hitteplan wordt opgestart. De komende dagen halen we opnieuw 30 graden en daarop bereiden we ons best voor. Straks beginnen onze Rode Duivels aan hun WK voetbal. Ze spelen om 9 uur tegen Egypte in Seattle, in de Verenigde Staten is dat. De Duivels zouden er klaar voor moeten zijn, zegt Sporza-collega Tom Boudeweel.
10: De voorbereiding is alleszins perfect verlopen. 2 overwinningen in evenveel oefenwedstrijden. Een vlotte vlucht en aanpassing aan het uurverschil. Geen geblesseerden. Alle spelers en de trainer hebben het over de goede vibe in de groep. Dus beter kan het bijna niet. Het wordt wel wat aanpassen aan het uur van de aftrap om 12 uur, pal op de middag, met een felle zon en bij een graad of 30, zo wordt voorspeld.
9: Bij de lokale voetbalclubs Tubantia Borgerhout en Torpaerts Deurne in de provincie Antwerpen tellen ze ook af. Rode Duivel en aanvaller Jeremy Doku begon bij die twee clubs te voetballen toen hij nog maar 5 jaar oud was. En hij viel al snel op, vertelt voorzitter Benny van Loon van de Pirates Deurne.
11: Jeremy sprong direct in het oog, ja, door zijn toen al kleine flitsen. En daar was direct heel boos scouts in de tweede helft van het jaar. In het jaar 2010 is hij al vertrokken naar Beerschot. Als je bij de Beerschot eruit springt destijds, je springt dan bij Anderlecht nog eens bovenuit, ja, dan weet je wel dat je er een meerwaarde bent voor het Belgisch voetbal. En dan is het kwestie van ja, wanneer je de kans krijgt en hoe we er zelf mee omgaan.
9: Bij de Vlaamse cafés lijkt de WK-koorts wat minder sterk dan anders. Uit een bevraging van Horeca Vlaanderen blijkt dat minder dan 1/3 van de bevraagde horecazaken een event of actie rond het WK organiseert. Het feit dat veel matches 's nachts worden gespeeld is een van de belangrijkste redenen. Toch zijn er ook cafés die kansen zien en supporters verwelkomen met aangepaste acties, grote schermen en ontbijtformules bij vroege wedstrijden. In het Vandorp, in het Te Boelaerpark in Borgerhout in Antwerpen, kunnen ze vanavond zo'n 7000 supporters ontvangen, zegt organisator Hans Gebruurs.
12: Wij verwachten toch wel wat volk. Wij organiseren ook het scherm op de dag gaat plaats. We merkten wel dat er minder mensen grote schermen zouden zetten, dat misschien de hype nog niet volledig aanwezig is. Maar ik verwacht toch één keer dat we beginnen. Het weer zit ook mee. Dat er genoeg Belgen zoals bij gaan zijn die dat toch samen willen beleven. Met veel sfeer en met een pintje erbij.
9: Op de luchthaven van Zaventem zijn de problemen door een staking bij bagageafhandelaar Avia Partner nog niet voorbij. Afgelopen nacht brak een spontane staking uit bij de bedienden. Volgens de vakbond is ook de avondploeg niet aan het werk gegaan. De arbeiders zijn nog aan het overleggen of ze meedoen. Jorren Hanses van de Christelijke Vakbond legt uit waar de ontevredenheid over gaat.
13: De avondshift heeft zich aangesloten. Er zijn wel enkele mensen aan het werk om de passagiers zo goed en zo kwaad een beetje vooruit te helpen, voor zover dat gaat. Maar de staking is nog bezig en wat meer is. De arbeiders, vakbondsvertegenwoordigers, zitten op dit moment in overleg met de directie, want de ontevredenheid bestaat niet alleen bij de bedienden, maar ook bij de arbeiders. Dus ze zouden wel eens kunnen mee solidair het werk neerleggen.
9: En het gaat dan vooral over verschillen in het loon. Verschillende vluchten die afgehandeld worden door Avia Partner ondervinden hinder op dit moment. Dat zegt Isan Shiwalekli van Brussels Airport.
14: Dat is een van onze 2 afhandelaars op de luchthaven. Dus zij doen eigenlijk de check-in en boarding onder meer voor een deel van de vluchten. Dus de vluchten waarvoor zij werken, daar is er helaas vertragingen voor een groot deel van de vluchten. Intussen 60-tal vluchten die een vertraging hebben van 1 tot 3 uur.
9: In Noorwegen gaat Marius Borg Høiby in beroep tegen zijn veroordeling van vanmorgen. Høiby is de zoon van kroonprinses Mette Marit. Vanmorgen kreeg hij 4 jaar cel voor 34 misdrijven, waaronder 2 verkrachtingen en misbruik binnen de relatie met een ex-vriendin. Høiby is het daar niet mee eens en tekent dus beroep aan. En het gaat de komende dagen niet alleen warm zijn in de Verenigde Staten, maar ook hier. Vanaf donderdag halen we lokaal meer dan 30 graden en daarom start de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan. De hitte kan vooral een probleem zijn voor ouderen, mensen met chronische aandoeningen, zwangere vrouwen en jonge kinderen. Het is belangrijk dat we ons allemaal goed beschermen, zegt klimaatarts Jules Vertriest.
15: Drink voldoende water, misschien iets meer dan dat je normaal zou drinken, ook als je niet noodzakelijk dorst hebt. Vermijd vooral ook fysieke inspanning tijdens het heetste van de dag. Ga dus niet gaan hardlopen tussen 2 en 4 uur 's middags. Het is belangrijk, maar ook om de woning koel te houden. Dus probeer de ramen overdag dicht te houden wanneer het warm is buiten. Maar die 's avonds dan open te zetten, zodat het goed kan tochten in huis.
9: Het wordt dus geleidelijk aan warmer deze week, maar vannacht is er nog kans op enkele buien. De minima blijven zacht tot 16 graden. Morgen eerst veel wolken, met lokaal ook een bui, daarna droog weer en tot 25 graden. En vanaf woensdag dan meer zon en tegen donderdag temperaturen boven de 30 graden. Dit nieuws begon met de Rode Duivels. Zij spelen straks om 9 uur onze tijd tegen Egypte, hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Volgens een bevraging van Horeca Vlaanderen leeft het WK minder in Vlaamse cafés. Er zijn minder horecazaken die iets organiseren, al zijn er zeker ook nog wel initiatieven. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 Relax Live.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Kissie, Keno, lekker lang opladen. Kissie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Go Yellow!
5: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
6: Wat? Nog maar tot 21 juni?
5: Yep.
6: Oei, dat moet ik rap zijn.
5: Go for info naar telenet.be.

0: zes uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Voetbalsupporters maken zich klaar voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het WK. En het ozon- en hitteplan gaat van start. De komende dagen halen we opnieuw 30 graden. Over drie uur spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK-voetbal in de VS, Canada en Mexico. Ze nemen het in Seattle op tegen Egypte met sterspeler Mo Salah. In Seattle is er een groot gebouw waar Belgische fans terecht kunnen om de wedstrijd te volgen, met als naam House of the Devils. En ook al is het daar nu 9 uur 's ochtends, toch zijn er al een paar Belgen aanwezig.
1: Ik denk 3 uur geslapen, maar... komt wel goed. De sfeer, ja, dat maakt het helemaal wakker. Hè. Dus dat maakt allemaal niet uit. Egypte is niet de meest makkelijke, denk ik, ook met Salah. Maar ik verwacht wel dat we gaan winnen. Dus ik denk wel 3-1 of zo, dat we kunnen winnen.
2: Ik heb horen zeggen dat we ongeveer met 1200 man zullen zijn. Dus dan denk ik wel dat we stem gaan laten horen. Daar ben ik eigenlijk vrij zeker van.
3: Ik denk 5 of 6-0 zelfs. Hoe meer we liever. Hè. Maar we gaan zeker de eerste ronde overleven.
0: Ja, bij de Vlaamse cafés lijkt de WK-koorts wat minder sterk dan anders. Uit een bevraging van Horeca Vlaanderen blijkt dat minder dan een derde van de bevraagde horecazaken een actie rond het WK organiseert. Het feit dat veel matches 's nachts worden gespeeld is een van de belangrijkste redenen. En toch zijn er ook initiatieven met aangepaste acties, grote schermen en zelfs ontbijtformules bij vroege wedstrijden. In het Vandorp, in het Te Boulaerpark in Borgerhout in Antwerpen, kunnen ze vanavond zo'n 7000 supporters ontvangen, zegt organisator Hans Gebruurs.
4: Wij verwachten toch wel wat volk. Wij organiseren ook het scherm op de dag gaat plaats. We merkten wel dat er minder mensen grote schermen zouden zetten, dat misschien de hype nog niet volledig aanwezig is. Maar ik verwacht toch één keer dat we beginnen. Het weer zit ook mee. Dat er genoeg Belgen zoals bij gaan zijn die dat toch samen willen beleven. Met veel sfeer en met een pintje erbij.
0: Op de luchthaven van Zaventem hebben sommige vertrekkende vluchten vertraging door een staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. De bedienden aan de check-in en boardingbalies zijn vannacht een spontane staking begonnen. En ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan. Aviapartner is één van de twee bagageafhandelaars op Brussels Airport. En dus ondervinden heel wat vluchten vertraging, zegt Isan Shiwalekli van Brussels Airport.
5: Het gaat er vooral om dat er minder personeel beschikbaar is voor de check-in en boarding van de vluchten die door Aviapartner afgehandeld worden. Dus daardoor zijn er vertragingen op die vluchten, omdat ze natuurlijk met minder mankracht evenveel vluchten moeten afhandelen.
0: Brussels Airport raadt passagiers wel aan om op het gewone uur naar de luchthaven te komen. Goed nieuws voor wie speciale munten verzamelt. Er is een nieuw muntstuk van 2 euro speciaal gemaakt voor de 100ste verjaardag van de NMBS. Er staat een locomotief uit 1926 en een trein van vandaag op. De munt eert een eeuw treinverkeer in ons land. De munt is dus vooral bedoeld voor verzamelaars, maar je kan er ook mee betalen. In het zuiden van Libanon is het geweld nog niet voorbij. Bij een Israëlische aanval op het zuiden, gericht tegen de gewapende groep Hezbollah, is zeker 1 dode gevallen vandaag. Ook al hebben de Verenigde Staten en Iran vannacht een gevechtspauze afgesproken die eigenlijk ook van toepassing is op Libanon. Zowel de Libanese regering als het leger raden vluchtelingen aan om ook zeker nog niet naar hun huizen terug te keren in het zuiden. Maar niet iedereen luistert naar die waarschuwingen, zegt correspondent Daisy Moore in Libanon.
6: We zien dus dat sinds vanochtend eigenlijk grote aantallen mensen richting het zuiden gaan. Mensen die intern ontheemd zijn, die toch proberen hun huizen te bereiken om ondanks dat de autoriteiten hebben aangegeven om dat alsjeblieft nog niet te doen, omdat het veel te gevaarlijk is. We zien alweer sinds de ochtend een stoet auto's richting Zuid-Libanon gaan.
0: En vanaf donderdag halen we hier lokaal meer dan 30 graden en daarom start de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan. Het is belangrijk dat we allemaal voldoende water drinken, uit de heetste zon blijven en grote inspanningen op de warmste momenten niet doen. Die raad is er voor iedereen, maar zeker ook voor oudere, zwangere vrouwen en ook jonge kinderen, zegt klimaatarts Jules Vertriest.
7: Ook voor jonge kinderen kan het belangrijk zijn om extra water te drinken, na te kijken of ze nog voldoende naar het toilet gaan, omdat die vaak minder goed om kunnen met de hitte. Moest het toch zijn dat dingen niet normaal lijken, dan is het zeker aangeraden om contact op te nemen met de huisarts.
0: Belangrijk is ook om oudere buren die alleen wonen wat extra in het oog te houden en te kijken of je kan helpen. wordt dus geleidelijk aan warmer deze week, maar vannacht is er nog kans op buien. De minima blijven zacht tot 16 graden. Morgen eerst nog veel wolken en lokaal ook een bui, daarna droger weer en tot 25 graden. En vanaf woensdag dan meer zon, tegen donderdag temperaturen boven de 30 graden. Dit nieuws begon met de Rode Duivels. Zij spelen straks om 9 uur onze tijd tegen Egypte hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. En de fans die zijn er alvast klaar voor. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op Facebook.

naar je toe met Catnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Catnet Band, Wyco en DJ Catnet. Catnet Zomerfestival. Op woensdag 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
2: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
3: Voilà, ik klap en dan eet hem.
2: Kunt het zien?
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Go Yellow!
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
6: Pearl.
5: Voorwaarden op pearl.be.
7: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.

0: Het is 7:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. Het principeakkoord tussen de VS en Iran is digitaal ondertekend door beide partijen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump zo net gezegd tijdens zijn aankomst op een internationale top in Frankrijk. Jens Franse, is dit nu het einde van de oorlog?
1: Wel, het wil vooral zeggen dat voorlopig de wapens inderdaad zullen zwijgen in Iran. Het wil ook zeggen dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn dat ze vanaf vrijdag echt gaan beginnen onderhandelen. En dat ze gaan onderhandelen dan over één, aan de ene kant de afbouw van een deel van het atoomprogramma van Iran en twee dan ook in ruil het opheffen van de economische sancties tegen Iran. De Amerikaanse president Trump die zegt dat de tekst van dit principeakkoord later deze week wordt vrijgegeven en dat er mogelijk vrijdag toch nog een echte ondertekening op papier komt. Maar blijft een broos akkoord, want het houdt ook in dat Israël dan moet stoppen met de aanvallen in Libanon.
0: Oké, dankjewel Jens. De directie en de vakbonden van bagageafhandelaar Aviapartner gaan morgenochtend samen zitten voor een bemiddelingsoverleg. Daardoor zouden de stakingsacties op Brussels Airport van vannacht en vandaag mogelijk stopgezet worden. De bedienden aan de check-in en boardingbalies waren vannacht een spontane staking begonnen en ook de avondploeg was vandaag niet aan het werk gegaan. De vluchten die afgehandeld worden door Aviapartner ondervonden daardoor hinder. Vanavond starten de toetredingsgesprekken van Oekraïne met de Europese Unie. Oekraïne werd in 2022 al kandidaat lidstaat, kort na de inval van Rusland. Maar de officiële start van de toetredingsgesprekken is lang tegengehouden door Hongarije. De nieuwe Hongaarse premier Magyar heeft nu wel ingestemd. De meeste Europese lidstaten vinden wel dat het proces stap voor stap moet gebeuren en dat kan jaren duren, terwijl Oekraïne eigenlijk hoopt om snel lid te kunnen worden. Straks spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Ze nemen het in Seattle op tegen Egypte. In Seattle is ook een groot gebouw waar Belgische fans terecht kunnen om de wedstrijd te volgen. En ook al is het daar nu 10:00 ochtends, toch zijn er al heel wat mensen aanwezig.
2: 5-0.
3: Ik ga voor 4-1. Dit jaar gaan we ervoor. Hè. Ja, we hebben goede spelers. Ik denk dat ze fysiek goed zijn, dus ik ben ervan overtuigd.
2: We gaan voor de wereldbeker. Iedereen staat achter België.
3: We zijn een klein landje, maar daarom wil ik niet zeggen dat we niet veel kunnen betekenen. We kunnen er alleen maar geloven, hè. En ze binnenroepen. Het gevoel hebben dat er mensen achter u staan, ik denk dat dat al een deel van de winst is.
0: En op dat WK speelt favoriet Spanje op dit moment tegen debutant Kaapverdië. Aan de rust staat het daar nog 0-0. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.
5: Radio 2 Relax.
6: Ontspannen met de beste muziek.
5: VRT Radio 2.
7: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn in de Middellandse Zee gegooid. Die komt wel ergens uit, zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

0: heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf ik aan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
2: Code Yellow!
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Oei, nog maar tot 21 juni?
3: Yep, info op telenet.be.
5: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: Het is 8 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het principeakkoord tussen de VS en Iran is al digitaal ondertekend door beide landen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd bij zijn aankomst op de G7-top.
1: I'm very happy to say the deal's all signed. I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now, and we've done a great job. And hopefully it's going to be a good relationship, and we're going to get along. And if we don't, we go back to where we started, but I don't think that's going to be necessary.
0: Vrijdag zou er mogelijk nog een ondertekening op papier volgen in Genève, maar die digitale ondertekening van vandaag is alleszins een opvallende stap, zegt Inge Franke.
2: Dat roept ook vragen op. Waarom moest dat nu vandaag plots digitaal ondertekend worden? Wilden ze alles onmiddellijk laten ingaan? Of was er toch wat twijfel of niemand zich ging bedenken? Maar alleszins, de Amerikanen zeggen, de Straat van Hormuz is weer open. Dat is goed nieuws. Maar dat is natuurlijk niet op volle capaciteit. Daar is wel even tijd voor nodig. Die Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens die stopt ook. En dan beginnen nu de onderhandelingen over waar het echt over gaat. Dat kernprogramma van Iran en dat verrijkt uranium, grondstof voor een kernbom. Ja, hoe gaan ze dat aanpakken? Wat gaan ze daar bereiken? Dat moeten we dus absoluut nog afwachten. Ja.
0: Ook onderdeel van dit principeakkoord is dat Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het is afwachten of Israël dat ook zal doen. Het land zat niet mee aan tafel bij de onderhandelingen. In Hongarije zal de premier voortaan nog maximaal 8 jaar aan de macht kunnen blijven. Het Hongaarse parlement heeft daarvoor de grondwet gewijzigd. Die maximumtermijn maakt een politieke terugkeer van oud-premier Orbán onmogelijk. Hij was in totaal 20 jaar premier. Orbán verloor de recente parlementsverkiezingen in april. Zijn opvolger Magyar had al tijdens de kiescampagne gezegd dat hij het aantal ambtstermijnen van de premier zou beperken. Een ruime meerderheid van de Hongaarse parlementsleden heeft de grondwetswijziging goedgekeurd. Straks beginnen de Rode Duivels aan hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Ze spelen tegen Egypte. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn opstelling zo net ook bekendgemaakt. Tom Boudeweel in Seattle. Welke 11 Belgen beginnen aan de wedstrijd?
3: Wel, er zijn weinig verrassingen uiteindelijk. Alleen achterin moest hij nog wat knopen doorhakken. Hij heeft de Kastanje op de linksachter gezet. En vooral Brandon Mechelen centraal samen met Nathan Ngoy. Dus zeker voor Mechelen is dat misschien wel een bekroning voor zijn carrière. Hij speelt samen met Thomas Meunier op de rechtsachter. Voor het overige zijn het de namen die we ook al kennen van de voorbije oefenwedstrijden. Met De Bruyne, Onana, Tielemans op het middenveld. En dan voorin Doku Trossard op de flanken en Charles de Ketelaar diep in de punt. Aan de overkant twee bekende namen. Omar Marmoush van Manchester City en Mohamed Salah, nog altijd een beetje van Liverpool.
0: Tom, dankjewel. En daarnet is favoriet en Europees kampioen Spanje niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen debutant Kaapverdië. Nicolas de Brabander, dat is toch wel een opvallende uitslag, hè?
4: Absoluut, je mag het zelfs een stunt noemen van de Kaapverdiërs, want Spanje is toch de regerende Europees kampioen. Maar La Roja kwam erg ongeïnspireerd voor de dag. Na een half uur pas drukte ze eigenlijk echt het gaspedaal in. En dan waren er wel een paar kansen. Ferran Torres had de beste, die mikte de bal op de lat. En kopballen van Oyarzabal en Laporte, die werden gepareerd door de Kaapverdische doelman Vozinha, 40-jarige keeper uit de Portugese tweede klasse trouwens. Na rust was er eigenlijk nog minder doelgevaar door vaak slordige passes en matige afwerking. En Kaapverdië was de tweede debutant die in actie kwam op dit WK. En die hebben gedacht na Curaçao, nee, dit overkomt ons niet. Ze kwamen heel taai en goed georganiseerd voor de dag. 0-0 dus. Een blamage toch wel voor de Europese kampioen.
0: Dankjewel, Nicola. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokale kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: Let me see you make 'em smile.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels aan hun eerste wedstrijd. Ze spelen tegen Egypte en we pikken het begin van de wedstrijd mee bij commentator Tom Boudeweel in Seattle.
1: Hier zijn we klaar voor de aftrap. Er wordt afgeteld door het uitverkochte stadion, het uitverkochte Lumenfield Seattle. En het is België dat de aftrap mag nemen. Met Mechelen dus achterin. Castagne, Ngoy en Meunier voor het overige de bekende namen. En Mechelen al meteen met de eerste bal naar voren. Het is warm daar beneden, dus benieuwd hoe de Rode Duivels kunnen standhouden en of ze hun favoriete rol kunnen waarmaken.
0: Oké, dankjewel Tom. Opvallend, op het WK is favoriet en Europees kampioen Spanje niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen debutant Kaapverdië. In het Tubularpark in Borgerhout was de vreugde bij deze Kaapverdische supporters alvast heel groot. Ze keken naar de wedstrijd op een groot scherm.
2: Voor ons is het al een positief moment dat wij hier allemaal zijn. En als Kaapverdië, als je ziet hoe dat wij de Spanje onder de toon kan houden, wauw, dat is voor ons al een trump.
3: We hebben onze best gedaan, het is ons gelukt. 1 punt, maar ik wou winnen, ik wou gewoon winnen. Ik weet dat wij zijn geen zwakke team niet meer. Put some respect in our name, Kaapverdië!
4: Geweldig, we hadden dat nooit verwacht. En gelijkspel is gelijkspel, wij kunnen het!
0: Het principeakkoord tussen de VS en Iran is al digitaal ondertekend door beide landen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Vrijdag zou er mogelijk nog een ondertekening op papier volgen in Genève. Maar hoe dan ook, is dit geen definitief akkoord, zegt professor Bart Kermans. Want dat akkoord zal moeten gaan over de kernwapens van Iran.
5: De hamvraag is hier wat er uiteindelijk met dat uraniumverrijkingsprogramma zal gebeuren, het Iraanse uraniumverrijkingsprogramma, wat de inspecties daarop zullen zijn en vooral ook wat er zal gebeuren met dat verrijkt uranium dat momenteel nog in Iran is. En dat zijn eigenlijk allemaal elementen waarover de onderhandelingen nog moeten beginnen.
0: De voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, zet voorlopig een stap opzij. Dat is beslist na een bijzondere raad van bestuur. Het was al de tweede poging om de voorzitter een stap opzij te laten zetten. Volgens een reportage van het VRT-magazine Pano zou Lotfi Mostefa persoonlijk tussen beiden gekomen zijn bij de toewijzing van sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die dat aantonen. Er loopt intussen een gerechtelijk onderzoek en er is ook een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement. En in Nederland is kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers overleden. Dat gebeurde vorige week al, maar het nieuws werd nu pas bekendgemaakt. Schippers werd ook bekend als stemacteur, onder meer voor het personage Kermit de Kikker, maar ook voor Ernie van Bert en Ernie in Sesamstraat.
6: Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
7: Wat zeg je, Bert?
6: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond.
7: Wat zei jij nou, Bert?
6: Haal die banaan nou eens uit je oor.
7: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Wim T. Schippers werd 83. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
7: Code Yellow!
6: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Oei, nog maar tot 21 juni?
6: Yep, info op telenet.be.
8: Radio 2, relax.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd.

0: Ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Radio 2 Relax Live.

0: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels bezig aan hun openingswedstrijd tegen Egypte. Tom Boudeweel, hoe staat het daar aan de rust?
1: Niet zo goed, want de Belgen staan 0-1 achter een goal van Ashour na 20 minuten. Eerste bal tussen de palen van de Egyptenaren en ging er meteen in. Niet dat de Belgen veel meer hebben klaargemaakt. Een schot van de Bruyne niet binnen het doelkader. Trossard en de grootste kans in de toegevoegde tijd voor Doku. Maar hij trapte de bal over de goal. 0 schoten tussen de palen van de Rode Duivels die echt geen goede eerste helft hebben gespeeld. Te weinig gebracht en Egypte was nog eens gevaarlijk met een poging van Zico. Prachtig gered door Courtois en ook nog eentje van Marmoush. Dus de tweede helft moet veel beter, want Egypte leidt met 1-0.
0: Tom, dankjewel. Op verschillende plaatsen volgen supporters de wedstrijd van de Rode Duivels op een groot scherm. En dat is onder meer zo in het Tubularpark in Borgerhout. Een verslag van Gunter Joossen.
2: Het is stiller dan verwacht hier in het Vandorp, ondanks de 7000 supporters. Het terrein is helemaal volzet, er kan niemand meer bij. Maar de eerste helft begon dramatisch voor de Belgen, 0-1. Enkele Egyptische supporters zijn wel erg blij.
3: Ja, is goed, hè?
4: Wij zijn heel blij. Zeker verwacht.
5: We wachten op nummer 2.
4: Nog een goal van Salah en dan zitten we goed. Dan zitten we goed.
2: En de Belgen houden de moed erin.
6: Ze moeten gewoon nog een goal maken.
7: Heel slecht. Middenveld is niet goed.
8: Omdat ze een beetje beter moeten spelen.
9: Verdediging die toch wel wat minder is, daar moeten ze toch wel wat focussen. Om dat wel wat beter te doen.
10: Stil, ja, we hebben allemaal heel veel stress. maar ik heb er wel een goede oog op. Het komt in orde.
2: Het zal voor de Belgen in de tweede helft moeten gebeuren.
0: Bij de beursgang van SpaceX is uiteindelijk bijna $86 miljard opgehaald. Dat heeft het ruimtevaartbedrijf zelf bekendgemaakt. De beursgang vorige week was een groot succes. De eerste dag steeg het aandeel al meer dan 19% en de voorbije dag kwam daar nog ruim 10% bij. SpaceX is nu $2.110 miljard waard en het is nu het vijfde grootste bedrijf ter wereld. En de voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, zet voorlopig een stap opzij. Dat is beslist na een bijzondere raad van bestuur. Het was al de tweede poging om de voorzitter dat te laten doen. Volgens een reportage van het VRT-magazine Pano zou Lotfi Mostefa persoonlijk tussen beiden gekomen zijn bij de toewijzing van sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die dat aantonen. Toch is het nog niet helemaal zeker dat Mostefa een voorlopige stap opzij zet. Zijn partij, de PS, betwist de geldigheid van de beslissing van de Raad van Bestuur. Er loopt intussen wel een gerechtelijk onderzoek en er is ook een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun openingswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Egypte speelde België 1-1 gelijk. Tom Boudeweel, het was een moeizame wedstrijd voor de Belgen.
1: Ja, dat mag je zeker zeggen. En uiteindelijk mag het nog blij zijn met de gelijkmaker. Want België heeft niet goed gespeeld, niet goed gecombineerd. Te weinig intensiteit ook. En bij de eerste poging van de Egyptenaren na 20 minuten ging de bal er al meteen in. De eerste goal van Achour. Daarna was er nog een grote kans voor Doku. Dat was nog in de eerste helft. En meteen na de pauze een vrije trap van De Bruyne. Een volley van Tielemans ernaast. En je voelde dat België wel stil aan beter werd. En bij het inbrengen van Lukaku was er meteen de gelijkmaker. Onder druk van Lukaku maakte Hanni een own goal. Het was een betere periode van België met nog kansen voor Meunier, Mechelen en zeker een kopbalkans voor Lukaku. Maar de tweede helft stond ook garant voor kansen voor de tegenstander op de counter. Twee keer Zico, twee keer Marmouche en ook een kopbal van Mo Salah. Dus uiteindelijk een billig gelijkspel tussen de twee groepsfavorieten België en Egypte.
0: Oké, dankjewel Tom. Volgens een onderzoek van de Britse openbare omroep BBC heeft Rusland de opdracht gegeven om brand te stichten bij twee voormalige woningen van de Britse premier Starmer. De brandstichtingen gebeurden in mei vorig jaar. Toen brak onder meer brand uit bij een huis waar Starmer woonde voor hij premier werd en naar Downing Street verhuisde. Twee mannen zijn intussen voor die brandstichtingen veroordeeld. Volgens de BBC zou een Russische diplomaat hen aangestuurd hebben. In Soedan zijn dit jaar al meer dan 1000 burgers gedood bij droneaanvallen, dat meldt de VN. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen de paramilitaire groepering RSF en het leger. De aanvallen met drones maken volgens de VN het conflict nog dodelijker voor burgers. Meer dan 11 miljoen mensen zijn intussen ook op de vlucht voor het geweld. Volgens de VN is de situatie in Soedan de ergste humanitaire crisis ter wereld. En in Nederland is kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers overleden. Dat gebeurde vorige week al, maar het nieuws werd nu pas bekendgemaakt. Schippers werd ook bekend als stemacteur, onder meer voor het personage Kermit de Kikker, maar ook voor Ernie van Bert en Ernie in Sesamstraat.
2: Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond.
3: Wat zei je nou, Bert?
2: Haal die banaan nou eens uit je oor.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Wim T. Schippers werd 83. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be. Radio 2. Je luistert naar

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Code Yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
2: Yep, info op telenet.be.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun openingswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Egypte speelde België 1-1 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Een billig gelijkspel tussen de twee favorieten voor de groepszege en daar mag België best tevreden mee zijn. Want de Rode Duivels moesten een achterstand ophalen, een goal van Achour na 20 minuten. Maar dat achtervolgen liep niet echt vlot, want België speelde zeker geen goede wedstrijd. Te traag, te slordig, te weinig grinta en voetballend vermogen om het blok van Egypte te verschalken. Doku trapte net voor de rust de grote kans over en na de pauze dreigden De Bruyne en Tielemans, maar Egypte was op de counter een paar keer dicht bij de 0-2. Tot Lukaku inviel, halfweg de tweede helft, en hij, Hanni, meteen tot een own goal dwong. Mechelen en Lukaku hadden nog de kans op de 2-1, maar een overwinning zou zeker niet verdiend geweest zijn. En zo toch een valse start voor de Duivels.
0: Rode Duivel Youri Tielemans gaf toe dat de wedstrijd tegen Egypte moeilijk was.
2: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
0: Op verschillende plaatsen hebben supporters de wedstrijd van de Rode Duivels gevolgd op een groot scherm. Dat was onder meer zo in het De Boelaarpark in Borgerhout, een verslag van Gunter Joosen.
3: 7000 supporters zijn hier vanavond de Belgen komen aanmoedigen. Het Vandorp was daarmee helemaal volzet en er kon niemand meer bij. Maar helaas werd het in de eerste helft veel stiller dan verwacht, na een doelpunt van Egypte. Gelukkig bracht de tweede helft beterschap. Toen Lukaku inkwam, kreeg hij hier meteen een luid applaus. En dan, een half minuut later, gingen de bekers bier hier de lucht in bij het eerste Belgische doelpunt. De tweede goal van de Belgen kwam er niet. De meeste supporters hier kunnen leven met het gelijkspel.
4: Heel spannend. 1-1, al bij al content. Sterke tegenstander, absoluut.
5: Een beetje teleurstellend.
6: De volgende match wordt het beter. We bouwen op.
7: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. We gaan sowieso de volgende twee matchen winnen. En dan staan we in de volgende ronde. Hè.
8: De tweede helft te zien, ja, het gaat wel in orde komen. Zeker en vast, ja. We zijn vertrokken.
3: De bezoekers zijn ook echt tevreden dat ze hier samen in het park naar de match konden kijken.
9: Goed, veel mensen, wel gezellig. Ja, in een park, dat is altijd leuk.
10: Ja, geweldig. Heel leuke sfeer ook. De setting, bomen, goed zicht. Ja, top.
0: De Israëlische premier Netanyahu heeft op een persconferentie gereageerd op het principeakkoord dat de voorbije dag tussen de VS en Iran werd ondertekend. Die ondertekening gebeurde digitaal. Vrijdag zou er mogelijk nog één op papier volgen. Israël zat niet mee aan tafel bij de onderhandelingen. Netanyahu zei op zijn persconferentie dat hij het niet altijd eens is met de Amerikaanse president Trump. Volgens hem zal het Israëlische leger ook aanwezig blijven in Libanon, Gaza en Syrië om daar de zogenoemde veiligheidszones te blijven bezetten. En in de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht neergestort. Zo is het. Het gaat om een B-52. Het toestel zou gecrashed zijn kort na het opstijgen. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen bij het incident. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. De komende dag eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Palestijnse terreurbeweging Hamas reageert positief op het akkoord tussen de VS en Iran. Hamas hoopt dat het akkoord ook kan helpen om een einde te maken aan het geweld in de Gazastrook. Hamas feliciteert in een persbericht ook Iran omdat ze zo standvastig zijn gebleven. De Gazastrook wordt al meer dan 2 jaar gebombardeerd door het Israëlische leger, met duizenden doden tot gevolg. Sinds oktober geldt er een fragiel staakt het vuren, toch zijn er sinds dat staakt het vuren nog veel doden gevallen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaarde in een reactie op het akkoord dat het Israëlische leger in Gaza, Libanon en Syrië zal blijven, zolang als dat nodig is. De Benelux vraagt aan Europa om werk te maken van uniforme regels voor elektrische steps. Op dit moment zijn die er niet op Europees niveau en heeft elk land zijn eigen regels of technische vereisten. Volgens de Benelux is zo'n gemeenschappelijk kader wel nodig, omdat het gebruik van de steps blijft toenemen. Maar de veiligheidsvereisten zijn niet overal hetzelfde. En er zijn ook geen uniforme productnormen voor elektrische steps, waardoor het moeilijk is om onveilige steps van de markt te weren. De Rode Duivels zijn aan hun WK-voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Rode Duivel Timothy Castagne kan leven met dat gelijkspel.
1: Die hebben niet slecht gedaan, die waren beter in de duels en we hebben ook te veel balverliezen gemaakt. Dus ja, onze eerste helft was niet top. Misschien een beetje zenuwachtig, ik weet niet, maar dat kon beter. Tweede helft was veel beter en gedaan met 1 punt. En alles is in onze handen, dus dat is niet slecht.
0: De volgende match voor de Belgen, dat is tegen Iran. Op dit moment is er Saoedi-Arabië tegen Uruguay. Daar staat het bij de rust 1-0 voor Saoedi-Arabië. Het weer nog. Vannacht kans op enkele buien. Minimaal rond 16 graden de komende uren. Overdag krijgen we eerst bewolkt weer met lokaal nog kans op een bui. Daarna wordt het droog bij maximaal tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het nog warmer met vanaf donderdag ook maximaal boven de 30 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Voor alle WK-voetbalnieuws kan je terecht in de Sporza-app.
2: Luistert naar Radio.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht neergestort. Het gaat om een B-52. Kort na het opstijgen ging het mis en stortte het toestel neer. Er waren 8 mensen aan boord. Vermoedelijk zijn ze alle 8 overleden. Volgens de eerste vaststellingen ging het om een crash die niet te overleven is. Het vliegtuig vloog volgens experts ook nog niet hoog genoeg om de schietstoel te kunnen gebruiken. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. In de Congolese provincie Ituri, waar het ebola-virus circuleert, heeft maar 1 op de 5 gezondheidscentra schoon water. Dat blijkt uit bevindingen van de NGO Oxfam. Schoon water is essentieel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Oxfam vreest dat de omvang van de epidemie wordt onderschat en de organisatie zegt ook dat het bijzonder moeilijk is om hulp te bieden. Er is de gebrekkige hygiënische situatie in de regio, maar ook de contactopsporing verloopt nu veel moeizamer dan bij vorige uitbraken. De Rode Duivels zijn aan hun WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na de rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Aanvoerder Yuri Tielemans geeft toe dat de Rode Duivels een moeizame wedstrijd kenden.
1: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
0: De voetbalfans in het Vandorp in het Tebularpark in Borgerhout konden leven met dat gelijkspel.
2: Heel spannend. 1-1, al bij al content. Sterke tegenstander, absoluut.
3: Een beetje teleurstellend.
4: De volgende match wordt beter. We bouwen op.
5: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. Hè. We gaan sowieso de volgende 2 matchen winnen en dan staan we in de volgende ronde. Hè.
6: De tweede helft te zien, het gaat wel in orde komen, zeker en vast. Ja. We zijn vertrokken.
0: In Saoedi-Arabië tegen Uruguay staat het ook 1-1. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay heeft de hele wedstrijd wel het meeste balbezit en voetbalt ook veel kansen bij elkaar. Maar verder dan de gelijkmaker zijn ze voorlopig nog niet gekomen. Er wordt daar nog een half minuutje gespeeld. En het is dus nog altijd 1-1. Zo zie je maar, goede ploegen spelen soms 1-1 gelijk. Er is nog het weer. Vannacht kans op enkele buien. Temperaturen rond 16 graden de komende uren. Straks begint de dag bewolkt met lokaal kans op een bui. Daarna wordt het droog en maximaal overdag tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het nog warmer met vanaf donderdag zelfs maximaal boven de 30 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK en ander sportnieuws vind je in de app van Sporza.